Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986, januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Bij Russische aanval op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

sexy people.

0: 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog. Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. De Eagles brengen Hotel California uit, een van de best verkopende albums aller tijden. En de album top 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen, Ennio Morricone.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Bij Russische aanval op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nena met Nena. 2 True van Spandau Ballet. En op nummer 1 Thriller van Michael Jackson.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Muinhof van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De order gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen het advies om voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt en er zijn bijna 3800 mensen overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

that ever.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn. Terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes. En de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. En de muziek uit 1978. De albumtop 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3. City to City van Gary Rafferty op 2. En Saturday Night Fever op nummer 1.
2: Home of greatest legends. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Slow it down, slow it down. Hey, goedemorgen zeg. Zo heette dat nummer net wat je hoorde van Amy MacDonald. Die hoor je niet vaak op de radio, maar natuurlijk wel op Golden Oldies Radio. Zeg welkom bij Opstaan met Hans. En dit is dan ook weer rechtstreeks uit Groningen. En we begonnen met een lekker goedemorgen nummer van Family. Ja, zo heette ze nou eenmaal, hè. Good Morning Summertime heette die. En Summertime, het is geen Summertime meer, maar toch, hè. Ik bedoel, komende week wordt het ook weer lekker warm. Een paar dagen tenminste. En dan zal de herfst wel zijn intrede doen. Nou ja, maakt ook niet uit. Nummer heet de Slowdown. Dat gaan we zo ook even doen met Blind Melon. Hier op Golden Oldies Radio. Met een bekend nummer uit, wat zal het zijn geweest? Ik denk de 90s.
1: Mi amigo.

Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar Hans Geersing. @

Wie is dat lekker ding? Zo heette dat. Een lekkere nummer van Pap en Pudding. Ach ja, een beetje wakker worden, hè? En deze komt uit de 90s. Lekkere vroeg nummertje van Alaya, Back and Forth. Straks nog een beetje Cats en nog een beetje Classics. Ik zou zo zeggen, goedemorgen en pak een lekker kopje koffie bij. Goedemorgen hier op Golden Oldies.

hoorde je van The Cat natuurlijk, hier op Golden Oldies Radio. En daarvoor nog Alaya met Back and Forth. Leuk dat je luistert zeg. En het is inmiddels 27 minuten over 8 op deze zaterdagochtend. En het is alweer de 26e september. Gaat snel hè. Volgend nummer is, heb je ook vast lang niet gehoord op de radio. Hoort een beetje zo hè, bij Golden Oldies Radio. Hij kwam uit in 1991. En FFF, zo heet die rockband. Of rockband en funkband. En Marco heet het liedje. Ja, een beetje moeilijk uit te leggen, maar ach, weet je wat? Luister maar gewoon.

Sun, ja, die komt vanmiddag pas. Hè. Vanmorgen eerst nog een beetje bewolking in Nederland. Niet overal, maar hier in Groningen wel in ieder geval. Maar vanuit het westen trekken flink wat wolkenvelden over. En lokaal valt hier nog een beetje regen uit. En vanmiddag krijgt de zon toch iets meer ruimte. En de temperatuur die stijgt dan ongeveer tot 18 graden in het noorden. Tot 21 in het zuiden. Zuiden van Nederland, hè, bedoel ik dan. Dus dicht bij België natuurlijk ook. Een matige wind uit het noorden. En vanavond en vannacht is een mix van wolkenvelden en opklaringen. Ja, leuk hè. Lokaal kan

0: kan er nog wat mist ontstaan. En ze hebben het erover dat morgen ook nog iets warmer wordt. Klopt ook wel. Want dan wordt het 21 tot 25 graden. Met een beetje zon erbij. Maandag is nog erg onzeker. Want er liggen verschillende luchtstromingen. Maar dinsdag wordt het in ieder geval uitzonderlijk warm. Zo heet het dan, hè? Uitzonderlijk warm. 24 tot 29 graden. Nou, hè, als je daar ook niet warm van wordt, weet ik het ook niet meer. Volgende nummer is in ieder geval een van Casey en de Sunshine Band. Met natuurlijk, Shake Your Booty. En natuurlijk, I'm Your Boogeyman.
1: Niemand, maar dan ook niemand.

inderdaad, Golden Oldies Radio. Zeg welkom bij Opstaan met Hans. Het is bijna 9:15 op deze zaterdagochtend. En ik denk dat Daniel dit ook wel een lekker nummer vindt. Hij komt uit 88. Hij heet Nights Over New York. Is van een Nederlandse rapduo. MC Micah G en DJ

0: Means I Love You. 1968 hoorde je net hier op Golden Oldies Radio. Was het van de Delphonics. Ja, zoek maar eens op Google. En Rens is ook al wakker, hoor ik wel. Of zag ik wel net. Ja, goedemorgen Rens. En Rens trouwens, hè, die komt hier gelijk achteraan straks om 10 uur. Want deze show duurt tot 10 uur vandaar. En dan hebben we Rens en dan gaan we lekker koffie drinken met Rens. En ik geloof dat Paul Scholten ook al wakker is. Alle mensen die zo vroeg wakker zijn, hè. Ja, ik normaal niet, maar op de zaterdagochtend wel. Jawel. De volgende, ja, dat kun je ook doen, hè, in de nacht. Dance the Night Away. Komt uit de 90s. Hij is van The Mavericks.
1: Golden Oldies Radio.

Mmm, lekker hè? De Mavericks waren dat. En nu nog een hele lekkere zelfs. Ze zijn van The Peddlers. On a clear day, you can see forever. En zo is het ook, hè? Straks nog The Scene in het volgende uur.

0: open moet het zijn. En zo was het ook. Je hoorde net de scene. Uit 1992, die goede oude thee, hè. Even iets heel anders nu. Als u van de Amazing Stroopwafels... Stroopwafels houdt, bedoel ik. Dan kun je zondag 1 november, dit jaar dus nog... terecht in het kerkje in Hilsum. En het begint om 2:00 en dan kun je ze live zien. Ik geloof ook dat je gewoon de kaarten aan de deur kan krijgen al daar. En Hilsum, dat ligt in Gelderland, dacht ik zo, volgens mijn eigen topografie. De Amazing Stroopwafels, ja hoor, lekker hoor. Het volgende nummer is trouwens ook van de Amazing Stroopwafels. Niet een heel bekend nummer. Hij heet namelijk Ik ga naar Frankrijk. Nou, weet je wat? Misschien ga ik dat ook nog wel doen, denk ik.
1: Opstaan met Hans.

0: jouw muziek, jouw herinneringen, jouw station.
1: Ja, zo is dat. En dit zijn de Smithereens met, nou ja, hè, Much Too Young.

Message to You Rudy uit 79 van de Specials. Een beetje ska-muziek op Golden Oldies Radio. En nou een beetje reggae-muziek van de band Third World. Een hele grote hit was dat in 1981. Nummer heet Try Ya Love. Hier achteraan iets over een gele rivier of zo. En dan nog een toontje lager. Hier allemaal op Golden Oldies Radio.

Je hoorde Yellow River van Christy. Ja, die wist je niet, hè, die naam. Ofwel, nou ja, bij deze dan sowieso. We gaan nu even naar de 80's met een heel mooi nummer van Toontje Lage. Hij heet In Gedachten. Straks nog Tony Braxton. En nog veel meer lekkers. Ik zit hier tot 10 uur. Het is nou inmiddels alweer 22 minuten over 9 op deze zaterdagochtend.

Goedemorgen, van Toontje Lage deze. In gedachten heb ik ons verteld hè, dat ik het album op een bandje had toen de tijd. Op de fiets naar school en dan Toontje Lager op je oortjes. Lekker hoor. Je hoort veel over AI, Artificial Intelligence. In Italië trouwens hebben een paar oplichters een bank opgelicht door middel van AI. Die advocaat, hij klonk als een advocaat en de topman van die bank dacht dat hij echt met een advocaat van doen had. Maar dat was niet zo. En toen heeft hij heel veel geld overgemaakt naar andere buitenlandse rekeningen en zo. Maar het is vrij snel opgelost weer. Alhoewel, er is nog iets van 36 miljoen euro spoorloos. Spoorloos, die zouden zijn omgezet naar crypto. Ja, dat kun je ook doen met AI dus. Maar het volgende nummer is niet AI. Heeft er ook weinig mee te maken, denk ik. Want er komt in 1993. En het is, ja, weer een liefdesliedje. Echt waar. Hij heet namelijk ook Another Love Song. En hij is van Tony Braxton. Straks nog een Frans liedje. Moet ook even, hè? Ja, toch? Eén Europa en zo. Maar dat geeft niks. Hey, welkom bij Opstaan met Hans.

0: Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Nou, daar heeft John ongeveer gelijk. Niet helemaal. Er staan twee files, namelijk op de A20... Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen-West en knooppunt Kleinpolderplein. 1 kilometertje. Dus maar 1 minuutje wachten ongeveer. En dat komt vanwege de wegwerkzaamheden. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maarn en knooppunt Hoeflaken. 4 kilometer. En dan moet je 9 minuutjes wachten in je autootje. En je kan ook gewoon Golden Oldies erop zetten natuurlijk. Hè? Golden Oldies Radio. En dat veraangenaamt het wacht ook een beetje, denk ik. Straks nog The Righteous Brothers en The Clash. Kom ook nog langs. Met een toch wel groot hit ook. Maar eerst een Nederlands hitje. Nou, dat is het eigenlijk, hè. Meer is het ook niet. Het is van de Nederlandse formatie Frizzle Sizzle.
2: Turn it up!
3: It's all about the music.
4: Ooh.
3: Keep it here for the best tracks and vibes.
5: Golden Oldies Radio.

0: Wat romantiek weer op de radio, hè? Met de Righteous Brothers. Die hoorde je net met Unchained Melody. Even bijkomen weer, hè? Pak je koffie erbij. Straks trouwens koffie met Rens natuurlijk weer. En die begint om 10 uur en die zit er tot 12 uur. En dan natuurlijk gaan we weer het middagmaal doen met Van Roosendaal. Zeker wel, dat gaan we ook doen. En daar natuurlijk onze eigen Raymond weer met zijn classics. De classics volgens Raymond. Dat is het eigenlijk, hè? En dan onze Bram. En dan onze Erik. En zo gaat het de hele avond een beetje door. En de hele avond, ja, ook nog. Ja, ja. En als laatste in rij, nou is Johan. Maar dan onze Dennis natuurlijk weer. Met onze Disco Beebles als laatste. En dat is dan tot 12 uur. Nou, kijk eens aan zeg. En het is nu... Nou, we hebben ongeveer nog 10 minuutjes muziek over, zo'n beetje. 15 minuutjes, wat is het, zoiets? In ieder geval, zo is het even het telefoonnummer en e-mailadres... voor eventueel een verzoekje of een berichtje of zo. Ach, je weet het, hè. Dag en nacht en daarna uit de 80's... Yazoo met Only You.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com. Opstaan met Hans.

0: Oh, Pretty Woman, 1967 was dat, Albert King.
1: I'd like to say this is probably the best disco in the world. I'd like to say that, but I can't.
0: Ah, jawel, dat kan je wel, dat kan je wel. Zeg bedankt voor het luisteren weer naar deze aflevering van Opstaan met Hans op het mooie Golden Oldies Radio. Blijf lekker luisteren vandaag naar Golden Oldies, want ach, je weet hè, de hele dag en de hele avond lekkere muziek hier op Golden Oldies Radio. Ik laat je achter met de Fatback Band uit de 80s. Hij heet I Found Lovin'. Nou, dan gaat hij zo uitleggen hoe hij dat heeft gedaan, denk ik. Ik ben zeer nieuwsgierig trouwens. Jij ook? Nou, luister maar lekker mee dan. En veel plezier met Rens zo. Ja, bakje koffie met Rens is altijd goed. En Rens, hè, komt uit Friesland. Maar ja, daar kan hij natuurlijk ook niks aan doen, hè. Nee hoor. Zeg bedankt voor het luisteren weer. En tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73... en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. In het Overijsselse Hete is gisteravond een jongen door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te komen. Een traumahelikopter trok veel bekijks van aanwezige feestgangers. CNN mag nog steeds niet aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. De conservatieve zender Real America's Voice News vervangt CNN, terwijl een rechter donderdag CNN, Politico en MS Now al in het gelijk stelde over een eerdere toegangsban. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de 28 wordt aan de weg gewerkt vanuit Utrecht naar Zwolle, daardoor 4 kilometer file voor knooppunt Hoevelaken met een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: De zaterdag vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme zaterdag vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

0: Dat was even een lekkere binnenglijden op de zaterdagmorgen. Goedemorgen allemaal, beste mensen.
1: Goedemorgen.
0: Na een week van hard werken zijn we er weer. Tussen

Wederom met Johan uit Barendrecht. En we gaan nog wat versionetje draaien. En nou ja, nog veel meer oude deuntjes met een oh ja gevoel. En wil je meedoen in de platenkeus? Check even de lijst op Spotify. Daar zijn we ook actief op het Golden Oldies Radio. Daar komen elke week liedjes bij, kan ik je vertellen. En veel ook. Dus kijk er rustig rond als je Spotify hebt. En wat hadden we vandaag waar we mee begonnen? Ja, Katie Google, meneer Lee Mal met zijn band, Big Apple. Dat hoorden we zojuist als eerste. Heb ik nog wat te melden? Eigenlijk niet zoveel. Ja, ik ben moe. Heel hard gewerkt. Heel erg hard gewerkt zelfs, kan ik je vertellen. Ja, dat doen we natuurlijk allemaal, hè. Er is mij nog eventjes een dankwoord aan Hans Giersing te geven. Te wijden. Want die was vanmorgen tussen 8 en 10 paraat op de radio. Dus via internet en via DAB. D6 heb ik ergens van de week gehoord. Maar goed, Wilco, als je nou even die specs even doormailt. Helemaal leuk. Goed, tot 12 uur had ik verteld. Wat gaan we doen? Alleen maar oude deuntjes. Ja, ik heb weer een hele berg oude deuntjes op de kop getikt. Even van de week door de platenkast heen gerouwst en wat oude hitdossiers doorgeworsteld. Dus gaat helemaal goed komen. Welkom, pak een bak koffie, ga lekker zitten, ga lekker genieten en doe lekker mee. En mail even naar rens@goldenoldiesradio.nl. Dat vind ik wel leuk. Golden Oldies Radio. Wat is dit?

toestel. Criticize. Die ontzettend lekkere baseline. Dus als je nou een checkje speakers thuis hebt staan met een subwoofertje, dan kon je net eventjes je haar feunen voor die box. Ja, echt zeker weten. En wat hadden we nog meer voor moois? Ja, eigenlijk alleen maar. Oh ja, Sharon Red hoorden we nog eventjes. En een hele

vind het een van de beste albums nog steeds van Level 42 World Machine. En ik denk dat ik wel weet waardoor dat komt. Want de productie was wederom in handen van Wally Betterow. En ja, die man maakt toch wel hele mooie producties, moet ik vertellen hoor. Ja. Album staat ook vol met allemaal lekkere liedjes. World Machine en A Sleep on My Heart. Die heb ik vorige week nog gedraaid, geloof ik. En Goodman in a Storm. En deze Lying Still. Wauw, wat een lekker plaatje. Wordt een beetje tijd dat we weer even in de actie komen met elkaar, jongens. Laten we dat even doen. Op naar de koffiemachine. Golden Oldies Radio. En dat doen we dan met dit tempo. Dan gaan we lekker richting het keukentje, het keukenblokje. Een pet erin, of in mijn geval de koffieboon even. Tja, lekker. En dan lekker de Bruce op de radio. De Bos, de Bruce, de Bos. Bruce Springsteen. Oh. Ik ga mijn waffel houden. 10 voor half 11. Tot 12 uur. Op de koffie bij Rens. Hier op Golden Oldies Radio. Welkom. En we zijn de dag en nacht op internet en op DHD+. Zoek maar op.

En wat is dit? Muziek uit 1984. Ik was kostganger bij de... Nou, geen kostganger, maar ik was wel regelmatig te vinden. Zowel, ja, eigenlijk gewoon vrijdag, zaterdag, eigenlijk altijd. In de Centrale Discotheek in Rotterdam. En dan kon ik lekker muziekjes draaien. En zoeken en luisteren en mee naar huis. Ik kon ze huren. Wat dacht je van deze Casso? I Love the Piano.

andere mate. Deliver Your Children. En ik weet me te herinneren dat ik ook een single had waar iets heel moois op stond. Ik weet even niet wat de aankant was, maar op de bekel stond Koeflink. Gaan we eens even opzoeken zometeen in de stapel. Zo'n beetje richting 10:15. Met deze hele mooie van Jonathan Jellis. I Hear You Now. Heel veel verschillende versies, maar ik vind dit toch echt wel de allermooiste.

mooi of is het mooi? John Anderson met Van Jellis samen in de band John en Van Jellis. En John, John Anderson kennen we natuurlijk als liedzanger van Yes. Voor de intimies onder ons. Zo, weer een beetje gas op de plank, jongens, met de Adventures en Send My Heart. Ook zo'n lekker Engels deuntje. Dat doen we goed. Meedingen in de muziekkeus. Laat even wat van je horen. Stuur even een mailtje. Rens Apenstaart, goldenoldiesradio.nl. Dat vind ik erg leuk als je dat doet.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang, 43 in Warffum en 70 in Zuidwolde. Beide locaties bieden plaats aan 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. De raketten waren volgens de regering gericht op Hamis Mushaid, terwijl de drones richting Riyadh vlogen. AP meldt echter dat slechts 1 raket werd afgevuurd en onderschept. In Hamis Mushaid en Abha klonken waarschuwingen. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. En dan het weer. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is op knooppunt Waterberg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Klein kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een aanrijding bij Rotterdam Feyenoord. Bergingswerkzaamheden houden daar 3 rijstroken dicht. A28 Groningen-Zwolle. Een spoedreparatie op knooppunt Langhorst. 10 minuten vertraging daar. En door de werkzaamheden aan de A59 file in het zuiden van het land. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. 10 minuten vertraging bij Tilburg-Reeshof. En het rijdt ook langzaam op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Kromvoort. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Lekker hoor, die even 17 met Sunset Now. Als aftrapper van het tweede uur koffie met Rens op Polderholtis Radio. Goedemorgen voor de mensen die wat later ingeschakeld zijn. Hallo, hallo, hallo. Hier is Rens op de radio. En als je nou denkt van joh, wat laat die gast allemaal leuke muziek? Dat klopt. Daar zijn we heel goed in hier bij Golden Oldies Radio. En ik heb hier een knopje in mijn handen dat ik denk van, waar zit dat? Ik mis een dopje op een draaiknopje, op een mengtafel. En gevind. Zo, weer teruggedrukt. Sunset Now van de Heaven 17 van het album How Men Are. Er staan nog meer van die hele lekkere deunen op, kan ik je vertellen. Wat gaan we dit uur allemaal doen? Nou, we gaan ons lekker bezighouden met allemaal vinyl. Ik heb hier nog een Brotis Johnson. En ik heb nog... wat heb ik nog meer? Oh ja, hier. Ik ga het niet eens vertellen, weet je dat? Ik ga het gewoon allemaal niet vertellen. Dan heb je zoiets van, dat zijn geen leuke liedjes. Ik ga lekker andere dingen doen. Nou, als je andere dingen gaat doen, vind ik prima. Maar neem je radio lekker mee. En woon je in het westen van Nederland. Rotterdam, Hoogvliet, Spijkenisse, Olmert, Kapelle en IJssel daar. In al die gaten. Zet je radio eens even aan op DAB+. En dan, ik geloof, D6. Daar vind je ons Golden Oldies Radio. Echt, echt, echt waar. Ja. En natuurlijk gewoon op internet. Heel simpel. Even kijken, wat gaan we nog meer voor leuks draaien? Ja, deze. Ja, die vind ik wel heel erg leuk. Herken je hem al of niet? Het is een bandje van vaderlandse bodem met allemaal Hollandse kaaskopnamen. De Smithereens. Hallo.

Wat lekker zijn dat. Die muziek van The Buckinghams. Don't You Care. En daarvoor die Hollandse muziek. Want het was Hollands. Ten slotte. De Smithereens hoorden we met... I'm going here for love.

damesgroep Hearts. Maakte ook best wel, dat je zegt, stevige muziek. En dit is een juweeltje wat dat betreft. En hier nog eens, ook zo'n juweeltje. De Liverpool Express op het toestel.

0: Heb je dat wel eens, dat de techniek je echt heel erg in de steek laat? Dat had ik zojuist. Ik sta eens klaar te zetten en ik denk, wat gebeurt hier nou, joh? Wat gebeurt hier nou? Nou, gewoon dwars door je programmasignaal.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Anyway, Rio van Maywood, jaren 80. Was voor onze vaste luisteraar een onmooid, Jeanette. Die luistert graag op de zaterdag en eigenlijk altijd en elke dag. Dit was voor haar. En deze is voor alle Italo-fans. Bolero, bolero. Fun, fun op het toestel. 5 over 11:30 alweer. Gaat hard, tijd.

Wat een lekker plaatje om bij de afwas te staan. Met je afwasrekje en je borsteltje. Bordje, mesje, lepeltje. Oh, wat vervelend. Ik zag hem net voorbij komen, hoor, die man. Frankie Roosendaal. Jawel. Dus die is dadelijk over een klein kwartier. Dan is de meester op de radio en dan vult hij weer lekker een zaterdagdeel tot 2 uur vanmiddag. Die is er elke zaterdag tussen 12 en 2. Frank

lekker man. Wat een lekkere sound. Bellamy Brothers. Let your love flow. Jawel. Ja, ja. Komt ie. Ben je moe, Rens? Nou, afgelopen week was wel echt wel heel hard werken, ja. Maar wel gaaf. Erg gaaf. En dit. Flick to back.

Wordt altijd zo blij van die sound van die gasten. En dan vooral die stem. Moses Kriebel, wat lekker. Gypsy van Fleetwood Mac op het toestel. We blijven een beetje in dat sfeertje. Ja, echt waar. Naar de klok kijken, dan zien we al dat we richting 12 uur lopen. Dus zometeen plaatsmaken voor Frank van Roosendaal, die dus 12 en 2 achter de Pezans geeft. Met zijn info en uiteraard heerlijke, lekkere boterhamliedjes met beleg. Zeker. America, Fairtrade Highway. En erachteraan een muziekje van de Brontes Johnson, bekantje van Stomp. Hey, goed weekend. Tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Bij een explosie en het vervolgens instorten van een gebouw in de binnenstad van Athene is zeker 1 persoon omgekomen. Tussen het puin is het lichaam van een jonge vrouw gevonden. 5 mensen worden nog vermist. De oorzaak van de explosie is niet bekend, maar de burgemeester spreekt over een mogelijke gasexplosie. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. En vandaag is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine opnieuw gestegen. Die is nu €2,73. Daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Nee, sorry, het was een grapje. Nee, helemaal niks grapje. Ze maken maar constant ruzie in deze plaat. Joe Jackson, If It Wasn't For You. Een ruzieplaatje dus in een relatie. Een hele goede middag, even naar 12 geworden. Welkom bij Middagmaal met Frank van Roosendaal. Rens, hartelijk dank voor jouw bijdrage tussen 10 en 12. Dank je, jongen. Dit is Mama's Gun, Pots of Gold.

De zaterdag vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme zaterdag vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

to me. Daar krijg je hobbles van, dames. The Nolans. En wat misschien ook niet meer kan, is dat je zegt dat je verliefd bent op een zangeres. Ik was denk ik 13 of zo, toen het een hitje was, wat je net voorhoorde. The Middle of the Road, de zangeres ervan, de Schotse dame Sally Carr. Daar was ik dus helemaal stapel op. Ongelooflijk, wie niet trouwens, hè? Vroeger was ze kapster in Glasgow. Niet te verwarren met Sally Carrera. Die leuke Porsche uit Cars. Dit zijn de Cats.

Je moet me hier eens zien zitten, zeg. Ongelooflijk. Donny Hathaway met A Song For You, geschreven door Leon Russell. Het gaat over een man die heel veel gereisd heeft. Natuurlijk, als je zanger bent, dan ben je nog eens een keer op reis. En daar heeft hij toch wel last van. Hij vraagt om vergeving, want er is maar één dame in zijn leven waar hij echt van houdt, of één persoon. En dat is dus A Song For You, een liedje dus voor jou. Een soort verpakt bosje bloemen, hè? Zo. Sorry,

0: dames en heren van ABBA, Head Over Heels. Tijd geworden voor...
1: De gejatte chansons.
0: Ja, een hele moeilijke deze keer. Ja, kan wel stoppen, hè? Luister even naar het origineel.
2: Ils quittent un pays pour s'en aller gagner leur vie. Loin de la terre où ils sont nés.
0: Zegt een Franse chanson.
2: Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné.
1: De gejatte chansons.
0: Nou, mag jij een, krijg jij een plaatje om erover na te denken wie op deze plaat gejat heeft? Ontzettend moeilijk in dit keer. Leuk plaatje van Leo.

0: Leuk plaatje, een beetje saai einde. Maar goed, maakt niet uit. Leo, amoureux solitaire.
1: De gejatte chansons.
0: Ja, weet jij nou wie het was? Heb je het geraden? Nou, het was eigenlijk vreselijk eenvoudig, hè?
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.
0: Het dorp is van de
1: gejatte chansons.
0: Sorry, nog een keer. Oh.
1: De gejatte chansons.
0: Wim Sonneveld dus van het, met het dorp. Die gaan we niet draaien, dames en heren, want die is inmiddels de grijs gedraaid. Het is leuk, hè? Eva

0: huis toe gaan en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig, jij. Yeah, yeah.
1: Aan tafel, dit is het middagmaal met Van Roosendaal.

plaatje met een lekker zomers tintje. Demis Roussas, lekker Grieks, Last in Love. Nou, ik spreek ook wel een behoorlijk woordje Grieks hoor. Stifado, Souvlaki, Ouzo, heel belangrijk. En je zult nu maar op een van die Griekse eilanden zitten, zeg. Heerlijk, hè?

uit deze nog. Van Morrison, George Benson. Ja, het was George Benson die meespeelde. En meezong natuurlijk. Higher Than The World uit 1983, dames en heren. Geweldig. Daarvoor hadden we Oh Laurie van de Lessie Brothers. Weet jij trouwens dat de Lessie Brothers tweeling waren? Jazeker, Billy en Bobby. Ongelooflijk. En Bobby heeft het liedje geschreven voor toen zijn vriendin en later zijn vrouw Laurie. Ja, verkeerde schijf, kan gebeuren. Het is, we gaan er weer op naar het nieuws van 1 uur. Jongens, de tijd vliegt op deze zaterdag. Ik zie je zo meteen terug aan de andere kant van 1 uur. Dit is, en dit zijn de Hallies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

wel voor jou draaien. En voor jou. En voor mezelf ook. Golden Oldies zijn wij op de radio. The Generals, My Old Piano. Daarmee begonnen we 2 uur met Van Roosendaal. Middagmaal met Van Roosendaal op Golden Oldies Radio. En wat een dag vandaag, hè. Lopen we zomaar weer richting eind september, jongens. Ongelooflijk. Ken je deze nog? De Nederlandse band, de Chaplin Band. Let's have

telefoon zo'n plaatje dat lekker onbezorgd is. Dat nergens over gaat. Gaat eigenlijk helemaal nergens over. Gewoon de lekkere onbezorgdheid van de jaren 60. Dat bezingt Tambourine. En High Under the Moon. Dit bandje is Nederlands, weet je dat trouwens? Net als de Chaplin Band die je net hoorde hiervoor. Dames en heren.

Heel veel liedjes gaan over verdriet en pijn en dat soort zaken. Net als Tambourine van wat we net hadden, ook zo'n onbezorgd liedje. Zingen McCady Cassoon ook over freedom, vrijheid. Heerlijk is dat. Dat is wel een beetje anders in deze plaat, jongens. Och, nostalgie, eenzaamheid, isolement. Daar gaat de ik-persoon over in dit nummer van Don Henley. Talking to the Moon.

Wat een prachtige liedjes toch, hè, hier. Golden Oldies Radio, de luisteraar. The Isley Brothers. Zeg ik het zo goed, heren? The Highways of My Life. Het gaat natuurlijk over het verleden en of je de goede en de juiste keuzes hebt gemaakt.

0: voor zichzelf zorgen, ja.
1: De gejatte chansons.
0: Ja, dames en heren, daar gaan we weer.
2: Weer zo moeilijk, hè?

0: gejatte chansons.
1: Zeg maar, wie zou dit gejat kunnen hebben? Hele moeilijke dit, hele moeilijke. Middagmaal met Van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag, tot kerst dus. ILO is hier, all over the world. Lekker man.

0: zwaar. Klinkt als een heel orkest, maar het valt wel mee hoor. Gewoon dat ze met z'n drieën zijn. All over the world. En mag ik even klagen? Ik ben een man, dus ik mag even klagen. Ik ben al voor de derde week verkouden, dames en heren. Voor de derde week verkouden.
1: De gejatte chansons.
0: Wie was dit?

Ik zie hem nog gaan, hè. Met zijn lange groene regenjas aan, zijn legerjas. Zijn pukkel achterop. Met erop de woorden peace, het vrijheidsteken. De band Yes, Led Zeppelin. Op zijn Thomas. En natuurlijk Sweet, even van hem gejat. Dus funny, funny. Ja, als je afvraagt of sommige dingen nog kunnen in deze tijd. Kon dit, of kan dit nou nog? Rob de Nijs is hier.

Ik ben wel benieuwd hoor, zou dat dit nu nog kunnen maken? Het gaat dus gewoon over een ontmaagding. Rob de Nijs en dames en heren, de pieper bestaat ook nog. Ja.

0: jeudi, ça me tend.
1: Et vous êtes rentré comment?
0: Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Que de pression dans les bars.
2: Personne ne peut savoir.
3: Hartelijk dank, dames en heren, van Chagrin d'Amour. Chacuffet. Ik ga je overdragen aan Raymond Kersten. Kersten Classic zometeen na 2 uur. Veel plezier met de overige programma's hier van Golden Oldies Radio op deze zaterdag. Mij hoor je volgende week zaterdag weer. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hij is er, Raymond Kersten.

was hem. De eerste OMD Orchestral Maneuvers in Dark met Locomotion. Kerstin Classics. Zo heet het programma. Dankjewel collega's voor de voorafgaande uren. Haha, vroeg aan de bak moesten ze. Frank van Roosendaal, bedankt voor je show en het opwarmen van de stoel. Ja. Hey, hier is Buckley James Harvest. Nummer 2, Title.

0: de Beatles. 1975 van het album Honored Ghosts. En geschreven door hun gitarist John Lees.
1: 1969.
0: Dit is een grappige. Ja, gaan we met z'n allen naar luisteren. Verwennen rij hier op Golden Oldies Radio. Met leuke Golden Oldies. Hoe kan het ook anders? Alright, alright. Can it eat? Going up the country.

country, where water tastes like wine. Dat is voor veel mensen interessant, denk ik, ja. Het is weer tijd voor een plaatje. Nee, ik bedoel niet die foto van mij op de website.

niet oud geworden, jongens. Nee. Hij is maar 42 jaar geworden. En hij stierf in 1977. Hey, hoor nou eens even. Oh, dat is Slowhand, Eric Clapton.

deze Promises komt uit 1978. Ja, Frank heeft het voor me opgezocht. Hij geeft een goedkeurend knikje. Nou, dat is mooi, hè? Ja, oké. Deze plaat komt rechtstreeks uit de categorie lekker. Ja, zeker. Stevie Nicks, kleine vrouwtje. Die kun je zo meenemen onder de arm. Maar wel garis.

Nou, wat dacht je van deze zeg? Doe iets uit 1983. De groep was actief trouwens, de Frank Boeien groep, van 1979 tot 1991. Verjaardagsfeest trok in 1981 de aandacht van de discjockey Frits Spits. Ja, en toen ging het los, toen ging het hard voor Frank. Oh, ja, hield toch wel een handje mee, ja.

0: een mooie tip, hè? Doe iets van tederheid, ja. Doe wat voor elkaar en wees eens aardig voor elkaar. Nou, daar kunnen we het mee doen vandaag, zeg. Oh, mooie titels, ja zeker. Hé, hey, maak het podium vrij voor de langbenige zangeres met haar ongeëvenaarde stem. We hebben het uiteraard over Tina Turner en haar nummer Steamy Windows.
1: I was

0: Fantastisch. Wat kon ze zingen. Ja. We gaan een plaat draaien van Engelbert Humperdinck.
1: Oh la la.
0: Zie je, dat effect heeft hij altijd op vrouwen gehad. Oh, ja, ja, ja. Hey, zijn plaat heet Quando, Quando, Quando. Betekent wanneer, wanneer, tja. Wanneer eigenlijk.

0: klassieker uit de oude doos. En gelukkig ruikt hij niet naar de oude doos.
1: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

0: Ben ik met je eens. De zanger van R.I.M. is trouwens Michael Stipe. Ja. Voor degenen die het niet weten, zal ik mezelf even voorstellen. Althans, de meiden.
1: Raymond Gersten.
0: Zo is maar net. Welkom hier op de zaterdag van Golden Oldies Radio. Ja, ik zei het net al. De zaterdag vibe. Lekker heb je hem al te pakken, die vibe. Voelt goed, toch?

0: Dat is de titel uit 1975, ja. Moonlight. Dat is mooi, hè? Ik maak er wel eens foto's van. Moet je maar kijken op mijn Facebook. Dan kan je ze terugzien. Hé, hey, we worden wat ouder, maar...
1: Young and hard.
0: Dat bedoel ik. Ja.
1: Young and hard.
0: Hé, hey, wat fijn dat je erbij bent. En wat je ook aan het doen bent, maak er vandaag wat moois van. En laat Golden Oldies Radio lekker aanstaan. Ja, we hebben een groot team

1984. Ja, ben je ook nog jong en hard? Dan kunnen we elkaar een hand geven. Hey, we gaan naar Den Haag. De Motion.

0: hebt ook wel een tijdje gezongen onder de naam Rudy Bennett. Hey, hou je van mooie gitaar? Nou, dan krijg je er een van me.
1: 1972, Raymond Kerst.

Whiskey in a Jar. Ja, dat was hem. Onze virtuoos Thin Lizzy. Oh, ja. Wat een prachtige plaat hier op dit radiostation. Ja. Je moet maar eens beginnen met 's ochtends vroeg te luisteren. Als je tijd en zin hebt, dat zeg ik er eerlijk bij. Ja, groot team, doen ons best. De hele vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag enzovoort. Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben er veel plezier in om je te verwennen met muziek. Stem regelmatig af. We zijn ook op DAB te beluisteren. Dus probeer dat ook eens. Ja, leuk man. Hey, Jack.

jullie zitten lekker gezellig mee te zingen. Maar het is eigenlijk een heel triest verhaal eigenlijk. Ja, Jill was er nooit. Ze belde nooit. En hij maar iedere keer kijken of ze er raakte. Eigenlijk best wel zielig. De groep heet de Radio. Hey, je hoort het al. Het is tijd om afscheid te nemen. Ik bedank je voor het luisteren. En ik zou...

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het lichaam van een 10e vermoorde vrouw is gevonden in de gemeente Ekurhuleni in Zuid-Afrika. De politie onderzoekt of er een verband is tussen eerdere zaken en of er een seriemoordenaar actief is. De slachtoffers zijn vooral jonge vrouwen. 3 verdachten zijn al aangehouden, maar of ze betrokken zijn bij de reeks moorden is nog onzeker. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Of het helemaal de juiste setting is, weet ik niet. Maar soms dan vergeet je gewoon dat je bepaalde platen in het systeem hebt staan. En dan is het zaterdagmiddag 3 uur geweest en kom je ze in één keer gewoon weer tegen. The Rolling Stones en de Harlem Shuffle.

Zo, het is even na drieën op, kijken welke dag zitten we eigenlijk. De 26e toch? Ja, 26 september alweer. Welkom bij een nieuwe Liefdink is los hier bij Golden Oldies Radio. En ik ben het komende uur weer bij je. Maar niet nadat ik, ik moest ze nog bedanken. Dus eerst bedankt aan de rest van de collega's. Juist, zo zit het in elkaar. Want dankzij jullie is de zaterdag vibe weer gewoon volledig geslaagd. En het komende uur mag ik daar mijn bijdrage aan leveren. En ik moet zeggen, het was een chaotisch weekje. Wel in hele positieve zin, dat gelukkig wel. Maar je hebt soms van die weken dat je echt denkt van... wanneer komt hier eens een keer een end aan? Nou ja, het was gelukkig snel weer zaterdag, dus kon ik me weer voorbereiden. Deze man die komt binnenkort naar Nederland. Ja, dat het zo snel uitverkocht zou zijn, dat zag hij denk ik zelf ook niet aankomen. En ik trouwens ook niet. Stevie Wonder en Higher Ground. Deep.

Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was heel erg blij dat ik het weer eens een keer kon roepen. Ergens in augustus. Maar die gordroge zomertemperaturen, dat het eindelijk weer eens regent. Ik zeg, it's raining again. Nou, ik was oprecht gelukkig en ik niet alleen, denk ik hoor. Supertramp hoorde je bij Golden Oldies Radio. Je luistert naar de zaterdag vibe. Het is aardig eentje na drie. Dit is wat mij betreft de beste dag hier op dit radiostation, hier bij Golden Oldies Radio. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dagen. Morgen hebben we bijvoorbeeld de Miamigo Zondag. Maar dat is nog niet de enige dag. Want de hele week staan er echt fantastische programma's gepland. Gepresenteerd door net zulke bevlogenmakers als ik. Want ja, zo kun je de mensen hier wel noemen bij Golden Oldies Radio. Hoe en wat precies, dat vind je allemaal op de website. Dus check ook die vooral, goldenoldiesradio.nl. Dan weet je gewoon zeker dat je altijd op de hoogte bent. We gaan even naar 1992. We gaan naar Buffalo Tom. Daylight's Fate.

Ik heb ooit eens een keer kritiek gehad omdat ik dit nummer draaide. Oh, maar dit past toch niet in jouw programma? Dus nou, mag ik dat zelf even uitmaken? Want dit is, dat zeg je goed, dit is inderdaad gewoon mijn programma. En ik draai daar gewoon in wat ik mooi vind. En het kan zijn dat jij het er niet mee eens bent. Dat mag. En ik vind dit mooi. Art Garfunkel. En this is the moment hier bij Golden Oldies Radio. Ik vind het een schitterend nummer. Je luistert naar Liefdink is los. Nog steeds tijdens de zaterdag vibe. Met nu even eentje uit de jaren 90. Bekend geworden in Nederland dankzij de NCRV. Die begonnen ermee. Matthias Rijm. Verdammt, ich lieb dich.

En uiteraard krijg je gewoon de albumversie. Wet, wet, wet. Angel Eyes, Home and Away. Hier bij Golden Oldies Radio. En dit is lang geleden. Dit is heel lang geleden. The Guitar King. Hang the Knife and the Jets.

De ene John is de andere niet. Die vorige week had ik natuurlijk al John Anderson. En vandaag hoorde je die andere John, namelijk John Mellencamp. Check it out, hoorde je hier bij Golden Oldies Radio. Over het nu volgende nummer verbaas ik me af en toe echt hoe actueel je hem af en toe wil hebben. Want ja, hij is gewoon nog steeds actueel. Pater Moes Kroen, een ode aan de banaan uit 1991.

Ik hou altijd van platen met een boodschap erin. En natuurlijk klopt die ook in dit geval weer helemaal. Hè? Ik bedoel, ik ben, en ik spreek ook namens mijn collega's, wij zijn gewoon niet te stoppen. Wij zijn Golden Oldies Radio. En jij luistert ernaar. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Queen, Don't Stop Me Now, hoorde je. Het kan natuurlijk zijn, ik weet niet hoe het met jou zit, hier valt het wel mee, maar het kan natuurlijk zijn dat je een week achter de rug hebt waarvan je denkt, potverdorie, fucking hell, ik ben zo blij dat die voorbij is. Ik moet gewoon echt even een paar tandjes gas terugnemen. Nou ja, dat kan natuurlijk, dat is gewoon je goed recht. Alleen is het natuurlijk wel zaak dat je daar muziek bij hebt die je daarbij kan ondersteunen. Want ja, hartstikke leuk dat je even een paar tandjes gas terugneemt, maar zonder goede muziek daarbij gaat het gewoon niet goed komen. Nou, en ik heb goed nieuws voor je. Ik heb er nu eentje voor je die daar helemaal bij gaat helpen. Ik heb het over deze van Christopher Cross. Hier is Sailing. But

Schitterend dit. Kayak, Ruthless Queen, hier bij Golden Oldies Radio. Het is bijna 4 uur, zometeen Erik de Vries op dit radiostation. En ik ben er volgende week weer. Dus even kijken wat er allemaal weer gaat gebeuren die week. Ja, dat weet je natuurlijk ook nooit. Maar goed, we gaan het meemaken. Wat ik wel weet is dat ik hier volgende week om 1 uurtje of 3 weer ben met een nieuwe Liefdink is los. En dat ik je nu alleen laat met Kate Bush. Zometeen heel veel plezier bij Erik de Vries.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in. 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Het is zaterdag. Ja, het is zaterdag, jongens. Dankjewel, meneer Liefding, voor een heerlijke show. Ach, wat een lekkere plaat heb jij gedraaid. Oh, ik denk, nou, laat ik er dan ook maar een beetje lekker beginnen, toch? The Fire Lake op Golden Oldies Radio. En dat brengt de tijd alweer op... oh ja, de klok hangt er niet meer. Ik moet even wennen. Zes over... nou, bijna zeven over de klok van vier, hè. Ja, van A tot Z tot aan zes uur. Ik moet nog even danken Hans Geersink voor de ochtendshow. Rens de Groot voor zijn bijdrage aan de show vanmorgen. En Frank Roosendaal met het middagmaal hebben we ook nog gehad. En Raymond Kersten met de Classics. Dat allemaal voor Bram Liefting. Die was zojuist los. Dat betekent dat we straks vanaf 6 uur nog even naar de 70's show gaan. En niet te vergeten, we gaan ook nog naar de muziekfabriek. Ja. En Johan op je radio hebben we ook toch vanavond. En dan afsluitend het met Dennis Wiebel. Maar ja, dat gaat van links naar rechts. En het is vandaag een mooie dag, want het is...

kwam hem tegen in de platenbak en ik, die moet ik draaien. Rob Hoeken, terug in de tijd. 1971 alweer, zo ver terug gingen we in de tijd. En daar weer voor zat die heerlijke plaat van Peaches & Herb. En Shake That Groove Thing, dit is Golden Oldies Radio. Hey, het is burendag vandaag, dus als jij nou in een goed daglicht wil komen bij je buren, dan ga je gewoon een plaat aanvragen bij ons. Ja, dan zeg je gewoon van, hey, doe eens even die lekkere gauwouwe voor mijn gauwouwe buurman. En dan doe je dat, mailt je even stuur naar Erik de Vries, apenstaartje goldenoldiesradio.nl. Erik de Vries, apenstaartje goldenoldiesradio.nl. Dan gaan wij het muurtje op voor jou om de platen te pakken. Phil Bailey nu op je apparaat. Goedemiddag.

40 op je apparaat. En ja, het is toch wel even weer lekkere muziek toch op de zaterdagmiddag. Hey, goedemiddag als je net geschakeld. Je luistert naar mogelijkwijs in de autoradio op DHB+. En anders gewoon lekker via het internet naar Golden Oldies Radio. En we zijn er tot aan, nou pak een beet, 6 uur met het programma van A tot Z. Ja, zo zit het. En dit is zo'n plaatje, die kwam in de jaren 90 uit. Toen had iedereen zo van, ja, nou ja, moeten we ermee. We zetten het wel in de discotheek. Dan komt dat wel een keer goed naar vooruit. En dat kwam ook best wel goed. Want als je hem dan hoort, dan denk je van, eigenlijk is het best wel een leuk liedje. Ja. Shein. Shea. Net wat je wil. En Baby, I'm Yours op Golden Oldies Radio.

Ja, zet dat maar eens even in je agenda. Zo hoor je ze niet altijd. Maar hier natuurlijk op Golden Oldies Radio komen ze altijd voorbij. Die heerlijke klassiekers van de jaren 70. En ook de 60ers komen voorbij. De 80ers en de 90ers. Nou, we blijven één in de 70ers. Nou, vooruit dan maar weer. Het is omdat het kan. Het is burendag vandaag. Dus heb jij al koffie gedronken met ze? Of ga je vanavond lekker met z'n allen naar de bioscoop? Dat kan zomaar, toch? Ja, je weet het maar nooit. Pieter Cabriol op je apparaat. Golden Oldies Radio is de Strawberry Hill.

Salisbury Hill. Ik moet dat natuurlijk wel goed zijn, dat is ja. Zag je al kijken. Dat gaat niet goed. Nou, dat ging zeker even niet goed. Maar goed. Zometeen Max en Specs. Met de melding dat het alweer 6:30 over de klok van 4:30 is. Ja, zo hard gaat het. Goedemiddag.

0: je mag wel, ja, je mag wel vader, koffievader. Ja, het is familiedag, dus burendag, familiedag. Wat je er maar van wil maken. Als je maar gezamenlijk iets leuks doet, daar gaat het om. Je kan een bingo maken, je kan van alles doen. Mocht je willen weten wat je dan allemaal nog kan doen, moet je maar eens even naar de website gaan van burendag.nl. En dat wordt samen met een of ander koffiemerk gedaan. Ik ga daar niet de reclame voor maken. Maar ja, je moet maar eens kijken. Het is een leuk initiatief. En vanmorgen hebben wij ook met z'n allen koffie gedronken. En ja, dan zei ik ook wel. Ja, ik ga straks radio maken. En, oh ja, ja. Dus in 2 uur moet ik een plaatje draaien voor mijn buren. Nou, dat wordt interessant.
1: Van A tot Z. Erik de Vries. Golden Oldies Radio.

minuten voor de klok van 5. Ja, dat betekent dat we al richting 5 uur gaan. Zo meteen nieuws en weer. En daarna spreken we elkaar weer. En hebben we dus die koffieplaat voor mijn buren. Want ja, die hebben hem aangevraagd. Ik ga hem ook gewoon draaien. Deze draai ik eigenlijk voor een collega die dit soort plaatjes wel kan waarderen. Nou, vooruit dan maar weer. Waarom ook niet? Terug in de tijd. Van 79 naar 82. Kleine stap. Hier is normaal. En doordonderen. Wij donderen door. Ja, wij blijven doorgaan op de radio. DAB+. En uiteraard het World Wide Web. Dit is Golden Oldies Radio. Goedemiddag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, wil dat bij een plotselinge grote toestroom van migranten deze sneller kunnen worden uitgezet. Tijdens overleg met EU-collega's in München pleitte hij voor een Europese noodprocedure wanneer zich situaties voordoen zoals deze zomer in Ceuta. Hij wil ook dat grensbewakingsdienst Frontex binnen 24 uur extra personeel kan inzetten. De aanleg van een derde start- en landingsbaan op de Londense luchthaven Heathrow loopt opnieuw vertraging op. Volgens The Telegraph wordt de baan pas in 2039 in gebruik genomen, 4 jaar later dan gepland. Met de uitbreiding is 49 miljard pond gemoeid. Het plan stuit al jaren op politieke tegenstand en zorgen over geluidsoverlast. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in. 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen bij weinig wind en temperaturen die dalen naar 12 tot 16 graden. Vannacht kan er lokaal wat mist voorkomen en daalt het kwik uiteindelijk naar 9 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Sunstreet. Dat is voor de burendagen natuurlijk, hè? Want het is zonnig op straat. Alhoewel hier aan de kust op dit moment toch wel wat sluierbewolking meer komt. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Je hebt het kunnen horen in het wereldnieuws weer. Vandaag ook de vlaggen halfstok bij alle gevangenissen in Nederland. Dit naar aanleiding van wat er gisteren gebeurd is bij Amsterdam. Dat is trouwens ongeveer tegenover de boot van Veronica. Dat is toch wel even raar. Ja, we hebben wel wat radere dingen afgespeeld op die boot. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Het is toch wel even wennen, toch? Als je daar ook regelmatig voor je werk rondloopt. En dan dit soort dingen meemaakt. Maar goed, allemaal gebeurt dat in Nederland. Golden Oldies Radio, tot aan 6 uur nog de Vries. Van A tot Z. En Hans zegt, hey, joh, leuk dat je er bent. Maar U2 is 50 jaar. Ja, dus, wat wil je? Ik ben geen U2-fan, dus... We gaan zo wel even kijken. Maar we hebben zometeen ook nog de plaat van de buren van de Vries. Ja. Die zeiden vanmorgen, hey joh, je gaat toch radio maken. Dus draai even een plaatje voor ons. Want wij gaan toch zo meteen jou luisteren. Of we gaan zo luisteren, naar jou luisteren moet ik zeggen. Ja. Het is zaterdagmiddag. Daar gaat het om. En de muziek is fijn. We gaan eerst even terug in de tijd. Doen we samen met een heerlijke lange uitvoering van de Ritchie Family. In het kader van de Dennis Wiebel Show. Vanavond is hij er weer bij, als het goed is. En hij gaat dan aftrappen vanaf een uurtje of 10, 11. Ja, hangt er een beetje vanaf. En daarvoor Ton van Dijk zometeen met de 70 Show. Ron van Steen met de Muziekfabriek.

0: blijft mooi, toch?
1: Ja, zo zit het.
0: Zaterdagmiddag tot aan 6 uur. Je zit van A tot Z. Dat betekent dat we echt alle lagen van de muziek voorbij laten komen. Nederlandstalig, Engelstalig, jaren 60, 70, 80, 90. En misschien wel gewoon uit 2000. Je weet het maar nooit, toch zometeen. Ja, je kan het zomaar niet weten. Hey, het is burendag vandaag. Nou ja, vanmorgen hebben wij met de buren koffie gedronken. En toen zei een van de oudere dames bij ons boven. Hey joh, jij doet dat radio gebeuren. Ik zeg, ja, dat doe ik. Ze zegt, ik ga naar je luisteren. Ik zeg, nou, dan ga ik dat op je computertje zetten en dan ga je luisteren. Dus ik weet dat Ria boven luistert aan de andere kant van dit pand. Want ik woon in een appartementencomplex, dan weet je dat ook alvast. En Ria die zegt van, nou, als je dan toch een plaatje voor me wil draaien, dan moet je die gaan draaien. Nou, dat ga ik dan maar doen. Ze zegt, daar heb ik zo'n leuke herinnering aan met mijn dochter en mijn zoon. Nou, dan vooruit dan maar weer. Boni M. Speciaal voor Ria in het kader van de Burendag. Als jij nog een plaat wil aanvragen voor Burendag voor jouw buren, doe dat dan heel snel. Erik de Vries, apenstaartje goldenoldersradio.nl.

lekker terug in de tijdplaat van de Stylistics op Golden Oldies Radio. En ik kreeg een duimpje omhoog dat ik YouTube gedraaid heb. Nou, dat vind ik toch wel leuk. De volgende plaat is op speciaal verzoek voor Alex Schuilijn. Ja, goedemiddag Alex. Welkom bij Golden Oldies Radio. Leuk dat je naar ons luistert en je vraagt iets aan. Wat ik heb, nou, dat kan wel. Hij zegt, ja, als we dan toch Burendag gaan vieren en we gaan dansen vanavond, dan wil ik dit doen met mijn buurvrouw. Nou, vooruit dan maar weer. De Twist.

Hilleman, die woont in Purmerend. Nou, bij deze jongen. Heel veel plezier vanavond met het dansen van The Twist. Samen met je buurvrouw. Ik hoop dat het lukt. Ja, je weet maar nooit dat het op prijs draait. Zo zit het. Golden Oldies Radio. Nog een half uurtje van A tot Z op je apparaat. En dan is het tijd voor de 70's Show. Hier op de radio.

die weer voorbij. Tom van Dijk met de Zeppy Show. Gevolgd door Ron van der Steen met zijn muziekfabriek. En dan hebben we nog Johan op je radio. En vanaf 10 uur Dennis Wiebel. Ja, het kan ook 11 uur worden. Hij wiebelt altijd, dus je weet het nooit hoe dat gaat. Nee, vanaf 10 uur Dennis Wiebel. Hey, als je nou toevallig luistert naar Golden Holes Radio en je bent in het bezit van een bedrijf. Ja, een BV'tje, maakt allemaal niet uit. De patatboer op de hoek. Hè? Ja, je wil toch een beetje in de picture komen. Nou ja, laat eens wat van je horen. Ga naar de website van Golden Holes Radio. Dan kun je alles lezen over het adverteren op dit radiostation. Want tegenwoordig zijn we ook op DAB+ te beluisteren.

Het rustpuntje in de show. Ik denk, waarom hoor ik aan niks? Ik was al aan het praten. Ik denk, nou, ik hoor helemaal niks. Goed, maakt allemaal niet uit. Het rustpuntje in de show. Want, ja, je bent met het eten bezig. Dat kan zomaar gebeuren. Ik heb net vernomen wat mijn collega gaat eten. Ja, dat is toch ook wel lekker.

was dan het vervolg. Ik denk dat het eten nu wel zo'n beetje op tafel staat. Dus dat betekent dat wij gewoon weer lekker het tempo kunnen gaan opvoeren. Want om te eten heb je honger nodig. En om honger te krijgen moet je gaan bewegen. Dus we gaan een beetje weer de beentjes op de vloer zetten. Doen we samen met de Rolling Stones. Hier is de Wild Horses uit 1971.

Muziek uit de regio, dat kan je bijna wel stellen. Euro Dance House op Golden Ones Radio. Brengt ons alweer bij de laatste vocale plaat voor dit uur. Wie gaat dat worden? Ja. Loodjes zijn getrokken. En de uitvoerende artiest wordt Earth and Fire. Ruby is the one. Zometeen veel plezier bij de 70's Show hier op Golden Ones Radio. En ik spreek je volgende week weer. Tussen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestaat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna twee weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En in Parijs verzamelden 100.000 mensen zich voor een openluchtmis van Paus Leo op de Place de la Concorde. 600.000 mensen schreven zich in, samen met 2400 priesters en 100 bisschoppen. Voor de beveiliging werden 14.000 politiemensen, militairen en brandweermensen ingezet, met kosten van bijna 27 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Zeezenders zijn dood.
3: Voltooid verleden tijd.
2: Maar de muziek van toen
3: is nog altijd springlevend.
2: Want wij zijn er nog.

Steve Miller en de Band en Jet Airliner hier in de 70 Show. Het was een grote hit in 1977 en ook Elvis Costello kwam voorbij met een hit uit 79 en Oliver's Army hier in de 70 Show met Neil Young in 1979, Four Strong Winds.

Mr. Blue Eyes. Frank Sinatra, I Will Drink the Wine. Het was een hit in Engeland in 1971. Dit is de 70's Show met Leo Sayer. And Thunder in My Heart.

Daryl Dragon en Tony Tenniel, oftewel Captain Tenniel. In een hit uit 1975, geschreven en gezongen ook door, wie was het? Niels Sedaka. Love Will Keep Us Together, whatever.

Een van de weinige blanke artiesten die onder contract stond bij het zwarte Motown-label. Ardeen Taylor and There's a Ghost in My House in 1974. Dit is de 70's Show met de Doors in 1971. Tightrope Ride.

Top 3 USA 1973, The Three Dog Night en Shambhala. Dit is de 70's Show. Met een heerlijk nummer van die OJ's uit 1975. Yeah, give the people what they want.

Rocky Erickson kwam voorbij met Bermuda en net het 1979 Nick Lowe en Crackin' Up. That's it, ladies and gentlemen. Tot slot, Sea Level. En een hit in Engeland, 1979, 54.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fushimushi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 tenslotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: vrienden en vriendinnen, laat je weer eens verrassen het komende uur. Want we gaan ze weer 3-on-3 voor je opzetten. En er zit voor elk wat wils bij. Dus hou hem lekker hier op je favoriete radiostation. In het eerste rijtje van 3 gaan we van start met Michael Jackson en 50 Cent. Hier is van het album Michael Monster.
1: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek. De muziekfabriek.

Elke keer probeer ik je te verrassen in de muziekfabriek. Zo hadden we drie liedjes achter elkaar. Als laatste Leo Sayer 1977, Thunder in My Heart. Daarvoor zat Lenny Kravitz, It Ain't Over, Till It's Over uit 91. En we begonnen met Michael Jackson en 50 Cent. Prachtig duet van het album Michael Hodie Monster. Wil je ook iets inbrengen? Doe dat dan via www.ronvandersteen.nl. Strakjes verderop in de muziekfabriek. Aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst het woord aan Nadia Ali. Hier is Rapture.

0: Straks het vervolg, dit tweede rijtje van drie. Maar nu eerst tijd voor ons eerste item.
1: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
0: Geboren op 8 januari 1935 in Mississippi en overleden in Memphis op 16 augustus 1977. We hebben te maken met een Amerikaanse zanger en acteur.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Hij is wereldwijd bekend met zijn bijnamen The King of Rock'n'Roll en gewoon The King. Hij was een van de grootste, succesvolste en populairste artiesten aller tijden. En hij was een van de eerste zangers die een schorre gillende fans kon genereren. Ook is en was hij de bestverkopende solo-artiest aller tijden. Hij kenmerkte zich vooral door zijn controversiële, heupwiegende optredens. De combinatie van blank uiterlijk en het zingen van een muzieksoort dat voorheen voornamelijk door zwarten werd gezongen. Na zijn dood werd hij erkend als een Amerikaans icoon. Hij was een van de eerste popidolen en stond aan het begin van de op dit moment heersende popcultuur. Samen met Bill Haley en Alan Freight, gerekend als een van de personen die een belangrijke rol gespeeld hebben voor de doorbraak van de rockabilly en het starten van de rock'n'roll revolutie. En verwierf hiermee in zijn vroegere jaren de bijnaam de Hillbilly Cat from Memphis. Ook is hij de enige artiest in de wereldwijde muziekgeschiedenis met de meeste hits in verschillende muziekgenres. En is hij volgens de Billboard's klassificatiesysteem de meest succesvolle muzikant van de hitlijsten van 1955 tot 2008. Op 16 januari 1971 werd hij uitgekozen als de Outstanding Young Man of the Year. Een hoge onderscheiding in Amerika die normaal alleen presidenten krijgen. We hebben het over Elvis Aaron Presley, oftewel Elvis Presley. Luister naar de Jukebox Classic voor deze keer, die getiteld is Good Life.

van Elvis Presley. Het liedje Good Luck Charm stond dan ook centraal als de Jukebox Classic. Misschien wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: Dat was nog eens even Take It Easy met Snowy White en Birds of Paradise. Daar hoor je dat Marga Bult, Dansen in de Zon. Nederlandstalig zijn we ook niet vies van. Ik kan niet wachten, Marga.
1: De Muziekfabriek.
0: En we begonnen met Nadia Ali en Rapture. Dit is nog altijd De Muziekfabriek op je favoriete radiostation. We gaan terug naar 1986 alweer. Jongen, jongen. Wat gaan die jaren snel. Dat doen we met Nick Kamen. Hier is Each Time You Break My Heart.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Een geniale tekst en een gangmaker bij uitstek. Dit liedje van Raymond van het Groenewoud uit België. Stond dan ook nummer 1 in Nederland, Liefde voor Muziek. Daarvoor zat Pink, Raise Your Glass. En we begonnen met uit 1986 met Nick Cayman, Each Time You Break My Heart. Dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. En vergeet niet te reageren via www.rondvandesteen.nl.

0: Muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
1: Daar geniet je langer van dan je denkt.
2: Muziekfabriek.
3: Het is weer tijd voor ons tweede item. Oorspronkelijk heet hij James Gulstrap.
1: Oude lullenplaat.
3: Maar zijn artiestennaam van deze Amerikaanse zanger is Jim Gulstrap. Hij is bekend van zijn nummer Swing Your Daddy.
1: Oude lullenplaat.
3: Waarmee hij in 1975 twee weken op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. En een week in de nationale hitparade. Verder heeft hij als achtergrondzanger opgetreden voor onder andere Stevie Wonder, Joe Cocker, Keith Moon en Jefferson Airplane. Ook zong hij in de film Grease uit 1978. Hier is de hit van weleer, Swing Your Daddy.

Leuk om deze nog eens gehoord te hebben van Jim Gilstrap uit 1975 en Swing Your Daddy. Wil je ook een oude lullenplaat aanvragen? Doe dat via de website www.ronvandesteen.nl. En dit is

0: Keer op keer probeer ik je te verrassen in de muziekfabriek. En ik hoop dat me dat gelukt is het afgelopen uur. Mooi luisterliedje dit, hè? Het is die van Annie Lennox en Why.
1: De muziekfabriek.
0: En vroeger zat ze in een duo, wist je dat?
2: Op volle kracht, de muziekfabriek.
0: Dat was toen de Eurythmics samen met Dave Stewart. Goed, dames en heren, jongens en meisjes. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het ons weten. Blijf lekker schrijven via www.ronvandersteen.nl. Ik heb nog één liedje voor je te gaan. Dat is die van Ben Sanders. When a man loves someone. Ik zeg maar weer gegroet.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 tenslotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaken aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: we moeten nog even een beetje warm draaien, beste Jen en Zonhanger, pas de Nederlanders en ongelovigen. Daarom doen we altijd een paar plaatjes, zij en zij.
1: Got a request. Got a reception report. Get in touch with 210.

Zo beste zijn de zonnegepaste Nederlanders en ongelooflijk op deze zaterdagavond 26 september in het jaar des Heren 2026. Welkom bij een spiksplinternieuwe Johan uit je radio hier op Radio 210 Golden Oldies en natuurlijk ook op goldenoldiesradio.nl via internet en DAB+. En op deze zaterdagavond beginnen we met het bedanken van Mike voor zijn afgelopen 2 uurtjes hier op de 8540 1206 en natuurlijk via

voor de rest iedereen die luistert via de streams of via de korte golf of middengolf. Welkom op deze zaterdagavond bij Radio 210 Golden Oldies tot 10 uur. Al die hits van toen en een diepe verleden. En dat allemaal gratis.

0: This is the Golden Sound. 210 Golden Oldies. High Octane Radio. On shortwave, medium wave, internet en DAB+.
1: Met een dansbare klassieker op deze zaterdagavond. Daar gaan we lekker mee beginnen van Kool & The Gang. En Let's Go Dancing.

En ondertussen stroomden de verzoekjes en de QSL-rapporten binnen hier bij Radio 210 Golden Oldies. Paul Flanagan from Billingen in Northeast of England. Thank you very much for a nice report and videos. En ondertussen luisteren u naar Danny Station en Young Hearts Run Free hier op Radio 210.

Hier is de Golden Earring en hij is speciaal voor Yvonne en voor Ralf namens Henk van Radio Free Sense uit Zellhelm. Ook een hele goede avond, Henk.

0: Speciaal voor Ralf en Yvonne namens Henk, Radio Free Sands uit Zelhelm, The Golden Earring en Twilight Zone hier op Radio 210 Golden Knowledge. En ondertussen kregen we een mailtje binnen van Marek uit Slowakije. Hearing Dutch and good music again. Your broadcast that brings back pleasant memories, inderdaad. Thank you very much, Marek.
1: Not only on shortwave dx.nl, but also streaming worldwide at goldenoldiesradio.nl. Hear it here. Studio Amsterdam. 210 Golden Oldies. In cooperation with Golden Oldies Radio.

0: is van mij.
1: En dit is de Hollandse Nieuwe van deze week. Een nieuwerwetse plaat. Radio 210 Golden Oldies.

Ja, ik dacht deze plaat hoort er zeker bij. Wie had hem vroeger niet, de Forchera. De Hollandse nieuwe hier op Radio 210 Golden Oldies. Kisby en Forchera. En ondertussen krijgen we een mooie filmpjes binnen van Peter Albers. Ook een hele goede avond. En natuurlijk nog steeds van DJ van Paul Flanagan uit Engeland. Thank you. Dank u.

natuurlijk ook altijd via www.shortwavedx.nl. Shortwavedx.nl. En voor meer informatie mailt u naar info@shortwavedx.nl.

Radio 210, Golden Oldies, the golden sound from the Netherlands. With a diet race and heavy fuel. And for more information, go to shortwavedx.nl. Hello Europe. Johan uit je radio on this Saturday. En van die heerlijke muzikale melodietjes hier, zoals deze van...

piraat mag nooit huilen. Ook al heeft hij verdriet. Een piraat mag nooit huilen. Als een ander het ziet. Hij moet alles vergeten. En zich nooit laten gaan. Een piraat mag nooit huilen. Zelfs geen enkele traan.

Duitse luisteraars. Around the 20 in Golden Oldies, all over Europe at this time. Alain Fischer en Adam Loos, Durk die Nacht. Mijn beste Jenna, onaangepaste Nederlanders en ongelooflijk. Ik moet een plaatje draaien, speciaal voor Jenna, mijn vrouwtje. Want ze had haar naam nog niet gehoord deze avond, dus deze Jenna speciaal voor jou.

Maar er waren wel heel erg veel Nederlandstalige liedjes. In de korte tijd, maar dan mag de pret niet drukken. Want we zijn ze niet vergeten, die muziek in eigen taal. Deze was aangevraagd door Frans Uitbeers.

plaat die we gaan draaien is aangevraagd door Maurice. En hij is speciaal voor Bianca. En hij wou een hele speciale plaat hoor. Ik zou hem eigenlijk nooit draaien, want het intro duurt me eigenlijk al veel te lang. Maar hier is Deep Purple. En Knocking at Your Back Door.

Een van die klassiekers uit de grote muziekbibliotheek van Radio 2 in Golden Oldies, Jefferson Airplane en Somebody to Love. En Ralf die stuurde me een berichtje of dat ik een plaatje wou draaien speciaal voor die Vomme. Maar ik denk dat deze wel op zijn plaats is, Ralf. Denk je niet?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven Strijp S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 tenslotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanning in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Oldies. Zender waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond. Golden Oldies Radio. Jouw Oldies zender waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. Take me